0: 2027 niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg stelt de maatregel, die 171 miljoen euro moest opleveren, minstens een jaar uit. De Tweede Kamer had aangedrongen op het schrappen van de bezuinigingen op de sector. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Heerdegewaard is tot en met 18 juni een tentoonstelling te zien over de impact van bestrijdingsmiddelen. Op dinsdagavond 9 juni organiseert de bibliotheek een informatie- en gespreksavond met deskundigen. Bezoekers kunnen deze avond de tentoonstelling bekijken en deelnemen aan het gesprek. Het weerbericht. Droog bij een zwak tot matige wind. In de nacht in het noordwesten kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuidwesten. Vrijdag zonnige periode en het blijft droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De man die vorig jaar een terroristische aanslag pleegde in het Oostenrijkse Villach is veroordeeld tot levenslang. Bij de mesaanval kwam een jongen van 14 om het leven en raakte 5 mensen gewond. De 24-jarige Syriër, die volgens de rechtbank aanhanger was van IS, is schuldig bevonden aan moord, poging tot moord en terroristische misdrijven. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil de boetes met de inflatie mee laten stijgen, waardoor ze zo'n 2,7% hoger worden. Volgens ingewijden stijgt de boete voor door rood rijden van €320 naar €328. Ondanks kritiek van onder meer het Openbaar Ministerie op de hoogte van de bedragen. De ansketen van de burgemeester van Vlaardingen blijkt bijna 80 jaar verkeerd om te hebben gezeten. Daardoor was steeds het Rijkswapen zichtbaar in plaats van het gemeentewapen. Burgemeester Frederik Zevenbergen liet de keten aanpassen voor €450, zodat het wapen van Vlaardingen nu aan de voorkant kan hangen. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in 2027 niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg stelt de maatregel, die €171 miljoen moest opleveren, minstens een jaar uit. De Tweede Kamer had aangedrongen op het schrappen van de bezuinigingen op de sector. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Heerdegewaard is tot en met 18 juni een tentoonstelling te zien over de impact van bestrijdingsmiddelen. Op dinsdagavond 9 juni organiseert de bibliotheek een informatie- en gespreksavond met deskundigen. Bezoekers kunnen deze avond de tentoonstelling bekijken en deelnemen aan het gesprek. Het weerbericht. Droog bij een zwak tot matige wind. In de nacht in het noordwesten kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuidwesten. Vrijdag zonnige periode en het blijft droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De man die vorig jaar een terroristische aanslag pleegde in het Oostenrijkse Villach is veroordeeld tot levenslang. Bij de mesaanval kwam een jongen van 14 om het leven en raakte 5 mensen gewond. De 24-jarige Syriër, die volgens de rechtbank aanhanger was van IS, is schuldig bevonden aan moord, poging tot moord en terroristische misdrijven. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil de boetes met de inflatie mee laten stijgen, waardoor ze zo'n 2,7% hoger worden. Volgens ingewijden stijgt de boete voor door rood rijden van €320 naar €328. Ondanks kritiek van onder meer het Openbaar Ministerie op de hoogte van de bedragen. De ansketen van de burgemeester van Vlaardingen blijkt bijna 80 jaar verkeerd om te hebben gezeten. Daardoor was steeds het rijkswapen zichtbaar in plaats van het gemeentewapen. Burgemeester Frederik Zevenbergen liet de keten aanpassen voor €450, zodat het wapen van Vlaardingen nu aan de voorkant kan hangen. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in 2027 niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg stelt de maatregel, die €171 miljoen moest opleveren, minstens een jaar uit. De Tweede Kamer had aangedrongen op het schrappen van de bezuinigingen op de sector. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Heerdegewaard is tot en met 18 juni een tentoonstelling te zien over de impact van bestrijdingsmiddelen. Op dinsdagavond 9 juni organiseert de bibliotheek een informatie- en gespreksavond met deskundigen. Bezoekers kunnen deze avond de tentoonstelling bekijken en deelnemen aan het gesprek. Het weerbericht. Droog bij een zwak tot matige wind. In de nacht in het noordwesten kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuidwesten. Vrijdag zonnige periode en het blijft droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De man die vorig jaar een terroristische aanslag pleegde in het Oostenrijkse Villach is veroordeeld tot levenslang. Bij de mesaanval kwam een jongen van 14 om het leven en raakte 5 mensen gewond. De 24-jarige Syriër, die volgens de rechtbank aanhanger was van IS, is schuldig bevonden aan moord, poging tot moord en terroristische misdrijven. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil de boetes met de inflatie mee laten stijgen, waardoor ze zo'n 2,7% hoger worden. Volgens ingewijden stijgt de boete voor door rood rijden van €320 naar €328. Ondanks kritiek van onder meer het Openbaar Ministerie op de hoogte van de bedragen. De ansketen van de burgemeester van Vlaardingen blijkt bijna 80 jaar verkeerd om te hebben gezeten. Daardoor was steeds het Rijkswapen zichtbaar in plaats van het gemeentewapen. Burgemeester Frederik Zevenbergen liet de keten aanpassen voor €450, zodat het wapen van Vlaardingen nu aan de voorkant kan hangen. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in 2027 niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg stelt de maatregel, die €171 miljoen moest opleveren, minstens een jaar uit. De Tweede Kamer had aangedrongen op het schrappen van de bezuinigingen op de sector. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Heerdegewaard is tot en met 18 juni een tentoonstelling te zien over de impact van bestrijdingsmiddelen. Op dinsdagavond 9 juni organiseert de bibliotheek een informatie- en gespreksavond met deskundigen. Bezoekers kunnen deze avond de tentoonstelling bekijken en deelnemen aan het gesprek. Het weerbericht. Droog bij een zwak tot matige wind. In de nacht in het noordwesten kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuidwesten. Vrijdag zonnige periode en het blijft droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De man die vorig jaar een terroristische aanslag pleegde in het Oostenrijkse Villach is veroordeeld tot levenslang. Bij de mesaanval kwam een jongen van 14 om het leven en raakte 5 mensen gewond. De 24-jarige Syriër, die volgens de rechtbank aanhanger was van IS, is schuldig bevonden aan moord, poging tot moord en terroristische misdrijven. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil de boetes met de inflatie mee laten stijgen, waardoor ze zo'n 2,7% hoger worden. Volgens ingewijden stijgt de boete voor door rood rijden van 320 naar 328 euro. Ondanks kritiek van onder meer het Openbaar Ministerie op de hoogte van de bedragen. De ansketen van de burgemeester van Vlaardingen blijkt bijna 80 jaar verkeerd om te hebben gezeten. Daardoor was steeds het Rijkswapen zichtbaar in plaats van het gemeentewapen. Burgemeester Frederik Zevenbergen liet de keten aanpassen voor 450 euro, zodat het wapen van Vlaardingen nu aan de voorkant kan hangen. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in 2027 niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg stelt de maatregel, die 171 miljoen euro moest opleveren, minstens een jaar uit. De Tweede Kamer had aangedrongen op het schrappen van de bezuinigingen op de sector. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Heerdegewaard is tot en met 18 juni een tentoonstelling te zien over de impact van bestrijdingsmiddelen. Op dinsdagavond 9 juni organiseert de bibliotheek een informatie- en gespreksavond met deskundigen. Bezoekers kunnen deze avond de tentoonstelling bekijken en deelnemen aan het gesprek. Het weerbericht. Droog bij een zwak tot matige wind. In de nacht in het noordwesten kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuidwesten. Vrijdag zonnige periode en het blijft droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

Een goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de Roemeense stad Galati is een Russische drone met explosieven op een flat neergekomen. Twee mensen raakten lichtgewond en werden ter plaatse behandeld. Door de explosie ontstond brand in een appartement op de 10e verdieping, die snel werd geblust. Eerder kwamen in Galati en het noorden van Roemenië ook al drones neer. Het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het hervatten van EU-toetredingsgesprekken. De stemming is op donderdag 29 augustus. Als inwoners instemmen, volgt een tweede referendum over het uiteindelijke EU-lidmaatschap. IJsland staakte de EU-onderhandelingen in 2013. Het land is geen EU-lid, maar maakt wel deel uit van het Schengengebied. De Verenigde Naties zetten Israël op een zwarte lijst wegens seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Ook Rusland staat dit jaar voor het eerst op de lijst wegens seksueel geweld in Oekraïne. Israël verbreekt de banden met VN-chef Guterres. Het VN-rapport is nog niet openbaar gemaakt. Opname op de lijst heeft geen directe consequenties. De gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend aan het Gelredome voor twee concerten van de Amerikaanse rapper Ye, de artiest die eerder bekend was als Kanye West. De vergunning volgt op commotie over eerdere antisemitische uitlatingen van Ye. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Ye wordt geweerd uit Nederland. Andere landen weigerden hem eerder toegang. Dan lokaal nieuws. In het bosgebied Het Waarderhout in Herugowaard is donderdagavond rond 8 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle. Niemand raakte gewond, maar wel raakte een groot stuk begroeiing beschadigd. Het weerbericht. Naast sommige perioden ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

Bye.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het hervatten van EU-toetredingsgesprekken. De stemming is op donderdag 29 augustus. Als inwoners instemmen, volgt een tweede referendum over het uiteindelijke EU-lidmaatschap. IJsland staakte de EU-onderhandelingen in 2013. Het land is geen EU-lid, maar maakt wel deel uit van het Schengengebied. In de Roemeense stad Galati is een Russische drone met explosieven op een flat neergekomen. Twee mensen raakten licht gewond en werden ter plaatse behandeld. Door de explosie ontstond brand in een appartement op de 10e verdieping, die snel werd geblust. Eerder kwamen in Galati en het noorden van Roemenië ook al drones neer. De gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend aan het Gelredome voor twee concerten van de Amerikaanse rapper Ye, de artiest die eerder bekend was als Kanye West. De vergunning volgt op commotie over eerdere antisemitische uitlatingen van Ye. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Ye wordt geweerd uit Nederland. Andere landen weigerden hem eerder toegang. De Verenigde Naties zetten Israël op een zwarte lijst wegens seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Ook Rusland staat dit jaar voor het eerst op de lijst, wegens seksueel geweld in Oekraïne. Israël verbreekt de banden met VN-chef Guterres. Het VN-rapport is nog niet openbaar gemaakt. Opname op de lijst heeft geen directe consequenties. Dan lokaal nieuws. In het bosgebied Het Waarderhout in Herugowaard is donderdagavond rond 8 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle. Niemand raakte gewond, maar wel raakte een groot stuk begroeiing beschadigd. Het weerbericht. Naast sommige perioden ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de Roemeense stad Galați is een Russische drone met explosieven neergekomen op een flat. Twee mensen raakten licht gewond en konden ter plekke worden behandeld. De brand werd snel geblust. De Roemeense autoriteiten hebben Europese landen en NAVO geïnformeerd. In dezelfde regio en in het noordwesten zijn eerder ook drones en brokstukken gevonden. Tijdens een test op het lanceerplatform is een onbemande New Glenn-raket van Blue Origin geëxplodeerd. De test was bedoeld voor het ontsteken van de motoren, niet voor lancering. NASA meldt het incident te onderzoeken en werkt samen met Blue Origin aan een maanprogramma. Een geplande lancering volgende week wordt mogelijk uitgesteld. In de nacht van zondag op maandag zijn bij een brand op een industrieterrein in Numansdorp tientallen elektrische brommobielen verwoest. De brand brak rond 3 uur uit. Niemand raakte gewond. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De brandweer had het vuur kort daarna onder controle. De politie onderzoekt de oorzaak. Het tijdelijke contract van Emese Hof bij WNBA-club Minnesota Lynx is beëindigd na 3 wedstrijden. De 29-jarige Utrechtse kreeg begin mei een ontwikkelingscontract, waarmee zij maximaal 12 maal mocht uitkomen. Voor haar vertrek won Hof met USK Praag de Tsjechische titel en de Euroleague. Deze zomer speelt ze voor Galatasaray. Dan lokaal nieuws. In het bosgebied Het Waarderhout in Herugowaard is donderdagavond rond 8 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle. Niemand raakte gewond, maar wel raakte een groot stuk begroeiing beschadigd. Het weerbericht. Naast sommige perioden ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Tijdens een test op het lanceerplatform is een onbemande New Glenn-raket van Blue Origin geëxplodeerd. De test was bedoeld voor het ontsteken van de motoren, niet voor lancering. NASA meldt het incident te onderzoeken en werkt samen met Blue Origin aan een maanprogramma. Een geplande lancering volgende week wordt mogelijk uitgesteld. In de Roemeense stad Galați is een Russische drone met explosieven neergekomen op een flat. Twee mensen raakten licht gewond en konden ter plekke worden behandeld. De brand werd snel geblust. De Roemeense autoriteiten hebben Europese landen en NAVO geïnformeerd. In dezelfde regio en in het noordwesten zijn eerder ook drones en brokstukken gevonden. Het tijdelijke contract van Emese Hof bij WNBA-club Minnesota Lynx is beëindigd na 3 wedstrijden. De 29-jarige Utrechtse kreeg begin mei een ontwikkelingscontract, waarmee zij maximaal 12 maal mocht uitkomen. Voor haar vertrek won Hof met USK Praag de Tsjechische titel en de Euroleague. Deze zomer speelt ze voor Galatasaray. In de nacht van zondag op maandag zijn bij een brand op een industrieterrein in Numansdorp tientallen elektrische brommobielen verwoest. De brand brak rond 3 uur uit. Niemand raakte gewond. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De brandweer had het vuur kort daarna onder controle. De politie onderzoekt de oorzaak. Het weerbericht. Naast sommige perioden ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Rapper Jay mag begin juni naar Nederland komen voor zijn optredens in Arnhem. Minister Van den Brink ziet geen reden hem de toegang te weigeren. De gemeente Arnhem heeft gisteren een vergunning verleend voor de concerten. Ondanks een motie in de Tweede Kamer wordt de komst van Jay toegestaan omdat er geen veiligheidsrisico's zijn vastgesteld. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook te bezetten. Hiermee zou het staakt het vuren uit oktober vorig jaar worden geschonden. Inmiddels controleert Israël naar eigen zeggen 60% van het gebied. Sinds het begin van het bestand zijn zeker 900 mensen in Gaza om het leven gekomen. In Milaan is gisteren de restauratie gestart van het beroemde stierenmozaïek in de Galleria Vittorio Emanuele II. Het deel met de testikels slijt door toeristen die eroverheen draaien voor geluk. De herstelwerkzaamheden duren naar verwachting 3 dagen en kosten ongeveer 5000 euro. Eerder werd het mozaïek in 2017 gerestaureerd. Bij een autobedrijf op een industrieterrein in Numansdorp zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen elektrische brommobielen door brand verwoest. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg het vuur kort daarna onder controle. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Het weerbericht. Naast sommige perioden ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook te bezetten. Hiermee zou het staakt het vuren uit oktober vorig jaar worden geschonden. Inmiddels controleert Israël naar eigen zeggen 60% van het gebied. Sinds het begin van het bestand zijn zeker 900 mensen in Gaza om het leven gekomen. Rapper Ye mag begin juni naar Nederland komen voor zijn optredens in Arnhem. Minister Van den Brink ziet geen reden hem de toegang te weigeren. De gemeente Arnhem heeft gisteren een vergunning verleend voor de concerten. Ondanks een motie in de Tweede Kamer wordt de komst van Ye toegestaan omdat er geen veiligheidsrisico's zijn vastgesteld. Bij een autobedrijf op een industrieterrein in Numansdorp zijn in de nacht van maandag op dinsdag tientallen elektrische brommobielen door brand verwoest. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg het vuur kort daarna onder controle. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In Milaan is gisteren de restauratie gestart van het beroemde stierenmozaïek in de Galleria Vittorio Emanuele II. Het deel met de testikels slijt door toeristen die eroverheen draaien voor geluk. De herstelwerkzaamheden duren naar verwachting 3 dagen en kosten ongeveer 5000 euro. Eerder werd het mozaïek in 2017 gerestaureerd.
2: Het weerbericht. Naast sommige perioden ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: On board!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Verenigde Staten hebben twee Braziliaanse criminele bendes aangemerkt als terroristische organisaties. Minister Rubio van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS daarmee meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen. Volgens persbureau Reuters volgde het besluit op oproepen van de Braziliaanse oppositie. Het Belgische parlement heeft afgelopen nacht ingestemd met een nieuwe pensioenwet en diverse begrotingsmaatregelen. Er komen wijzigingen in de pensioenberekening voor ambtenaren, verhogingen van de pensioenleeftijd voor militairen en spoorpersoneel en invoering van een pensioenbonus en malus. Ook gaan accijnzen op gas en stookolie omhoog. Protesten veroorzaakten verstoringen in januari. Het Openbaar Ministerie wil ruim 8 miljoen euro afpakken van Quincy Promes, afkomstig uit drugshandel volgens het OM. Tegen zijn neef Marilio V. wordt 62.000 euro geëist. Beiden waren afwezig in de rechtszaal. De samenvoegde strafzaken dienen eind dit jaar. Promes zit vast na uitlevering aan Nederland, net als zijn neef. De grasmat van het Philipsstadion is door aanvoerders van eredivisieclubs uitgeroepen tot de beste van Nederland, meldt VVCS. PSV kreeg een score van 4,53. De Kuip volgt met 4,35 en Ajax staat derde met 4,29. Telstar staat onderaan met 2,76 punten. De scores worden wekelijks bijgehouden. Het weerbericht. Naast sommige perioden ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu. Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Belgische parlement heeft afgelopen nacht ingestemd met een nieuwe pensioenwet en diverse begrotingsmaatregelen. Er komen wijzigingen in de pensioenberekening voor ambtenaren, verhogingen van de pensioenleeftijd voor militairen en spoorpersoneel en invoering van een pensioenbonus en malus. Ook gaan accijnzen op gas en stookolie omhoog. Protesten veroorzaakten verstoringen in januari. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes aangemerkt als terroristische organisaties. Minister Rubio van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS daarmee meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen. Volgens persbureau Reuters volgde het besluit op oproepen van de Braziliaanse oppositie. De grasmat van het Philipsstadion is door aanvoerders van eredivisieclubs uitgeroepen tot de beste van Nederland, meldt VVCS. PSV kreeg een score van 4,53. De Kuip volgt met 4,35 en Ajax staat derde met 4,29. Telstar staat onderaan met 2,76 punten. De scores worden wekelijks bijgehouden. Het Openbaar Ministerie wil ruim 8 miljoen euro afpakken van Quincy Promes, afkomstig uit drugshandel volgens het OM. Tegen zijn neef Marilio V. wordt 62.000 euro geëist. Beiden waren afwezig in de rechtszaal. De samenvoegde strafzaken dienen eind dit jaar. Promes zit vast na uitlevering aan Nederland, net als zijn neef. Het weerbericht. Naast sommige perioden ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Como Lente is met een gemiddelde temperatuur van 11 graden een van de 5 warmste sinds 1901. Maart, april en mei waren warmer dan gebruikelijk. Er werden 730 zonuren gemeten tegen 567 normaal. De neerslag bleef beperkt tot 105 mm, waar 148 mm normaal is. De snelheid van opwarming overstijgt klimaatscenario's. De Keniaanse politie heeft 8 leerlingen gearresteerd op verdenking van brandstichting op een meisjeskostschool in Gilgil. In de nacht van woensdag op donderdag kwamen 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 gewond. De brand ontstond in een slaapzaal. De nooduitgang zat op slot. De school telt ruim 800 leerlingen. Het Openbaar Ministerie wil ruim 8 miljoen euro afpakken van voormalig profvoetballer Quincy Promes, verdiend met drugsmokkel. Bij zijn neef Marilio V. gaat het om 62.000 euro. Beide mannen zitten vast. Promes kreeg eerder celstraffen voor drugsmokkel en een steekpartij. In beide zaken loopt hoger beroep dat eind dit jaar wordt behandeld. Het Belgische parlement heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingestemd met een nieuwe pensioenwet en andere begrotingsmaatregelen. De pensioenleeftijd voor militairen en spoorpersoneel gaat omhoog. Ook veranderen de berekening van het ambtenarenpensioen, accijnstarieven en het indexeren van salarissen. De wetswijzigingen volgen op protesten en stakingen. Het weerbericht, naast zonnige periode ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Keniaanse politie heeft 8 leerlingen gearresteerd op verdenking van brandstichting op een meisjeskostschool in Gilgil. In de nacht van woensdag op donderdag kwamen 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 gewond. De brand ontstond in een slaapzaal. De nooduitgang zat op slot. De school telt ruim 800 leerlingen. Como Lente is met een gemiddelde temperatuur van 11 graden een van de 5 warmste sinds 1901. Maart, april en mei waren warmer dan gebruikelijk. Er werden 730 zonuren gemeten tegen 567 normaal. De neerslag bleef beperkt tot 105 mm, waar 148 mm normaal is. De snelheid van opwarming overstijgt klimaatscenario's. Het Belgische parlement heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingestemd met een nieuwe pensioenwet en andere begrotingsmaatregelen. De pensioenleeftijd voor militairen en spoorpersoneel gaat omhoog. Ook veranderen de berekening van het ambtenarenpensioen, accijnstarieven en het indexeren van salarissen. De wetswijzigingen volgen op protesten en stakingen. Het Openbaar Ministerie wil ruim 8 miljoen euro afpakken van voormalig profvoetballer Quincy Promes, verdiend met drugsmokkel. Bij zijn neef Marilio V. gaat het om 62.000 euro. Beide mannen zitten vast. Promes kreeg eerder celstraffen voor drugsmokkel en een steekpartij. In beide zaken loopt hoger beroep dat eind dit jaar wordt behandeld. Het weerbericht, naast zonnige periode ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De onbemande New Glenn-raket van Blue Origin is afgelopen nacht ontploft op het lanceerplatform in Florida. Het platform is daarbij volledig verwoest. De geplande bemande maanmissie van NASA volgend jaar staat nu op losse schroeven. Herstel van de schade duurt zeker tot volgend jaar, wat gevolgen heeft voor de Amerikaanse maanplannen. In het Verenigd Koninkrijk is een 46-jarige Griek uit München aangeklaagd voor hulp aan de Iraanse inlichtingendienst. Hij werd ruim 2 weken geleden gearresteerd in West Sussex. De man zou zijn gericht op een journalist van Iran International in Londen. Het terreurdreigingsniveau in het VK is sinds begin mei verhoogd naar ernstig. Hongarije en de Europese Commissie hebben een politiek akkoord bereikt over het vrijgeven van 16,4 miljard euro aan bevroren EU-subsidies. Hongarije moet nog aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals maatregelen tegen corruptie en versterking van de rechtsstaat. Het geld kan pas na daadwerkelijke hervormingen naar Boedapest worden overgemaakt. Deadline is eind augustus. Iga Swiatek heeft op Roland Garros voor de 8e keer op rij de 4e ronde bereikt, na winst op landgenote Magda Linet, 6-4, 6-4. In de volgende ronde treft ze Marta Kostyuk, die Victoria Golubic versloeg met 6-4, 6-3. Kostyuk is dit jaar nog ongeslagen op gravel. Dan lokaal nieuws. De politie heeft onlangs 3 nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar een overvalbende die in 2020 en 2021 actief was in Noord-Holland. 4 hoofdverdachten zijn momenteel in hoger beroep tegen hun celstraffen. De groep wordt gelinkt aan 7 gewelddadige overvallen in onder andere Berkhout, Noord-Scharwoude, Avenhoorn en Heer Hugo Waard. Het weerbericht, naast zonnige periode ook hoge bewolking. In de noordelijke helft van het land kans op een enkele bui. In de middag 28 tot 33 graden. In de loop van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: De 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In het Verenigd Koninkrijk is een 46-jarige Griek uit München aangeklaagd voor hulp aan de Iraanse inlichtingendienst. Hij werd ruim 2 weken geleden gearresteerd in West Sussex. De man zou zijn gericht op een journalist van Iran International in Londen. Het terreurdreigingsniveau in het VK is sinds begin mei verhoogd naar ernstig. De onbemande New Glenn-raket van Blue Origin is afgelopen nacht ontploft op het lanceerplatform in Florida. Het platform is daarbij volledig verwoest. De geplande bemande maanmissie van NASA volgend jaar staat nu op losse schroeven. Herstel van de schade duurt zeker tot volgend jaar, wat gevolgen heeft voor de Amerikaanse maanplannen. Iga Swiatek heeft op Roland Garros voor de 8e keer op rij de 4e ronde bereikt, na winst op landgenote Magda Linette, 6-4, 6-4. In de volgende ronde treft ze Marta Kostyuk, die Victoria Golubic versloeg met 6-4, 6-3. Kostyuk is dit jaar nog ongeslagen op gravel. Hongarije en de Europese Commissie hebben een politiek akkoord bereikt over het vrijgeven van 16,4 miljard euro aan bevroren EU-subsidies. Hongarije moet nog aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals maatregelen tegen corruptie en versterking van de rechtsstaat. Het geld kan pas na daadwerkelijke hervormingen naar Boedapest worden overgemaakt. Deadline is eind augustus. Dan lokaal nieuws. De politie heeft onlangs 3 nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar een overvalbende die in 2020 en 2021 actief was in Noord-Holland. 4 hoofdverdachten zijn momenteel in hoger beroep tegen hun celstraffen. De groep wordt gelinkt aan 7 gewelddadige overvallen in onder andere Berkhout, Noord-Scharwoude, Avenhoorn en Heer Hugo Waard. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. China bouwt in de noordwestelijke regio Xinjiang aan een groot militair complex voor het kernwapenprogramma. Het complex beslaat honderden vierkante kilometers met tientallen lanceerplatforms, opslagplaatsen, bunkers en een netwerk van bases. China moderniseert hiermee zijn kernwapenarsenaal en vergroot de opslag en spreiding van kernraketten en lanceersilo's. 6 personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de Mevlana-moskee in Rotterdam aangevallen. Daarbij zijn een mozaïekmuur vernield, bierflesjes gegooid en tegen de gevel geurineerd. De politie kwam niet direct ter plaatse. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, maar de daders staan herkenbaar op beeld. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen als hun kinderen vanwege geloofs- of levensovertuiging niet naar school gaan. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat vrijstelling van de leerplicht alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Vanaf komende zomer wordt verlenging van de vrijstelling geweigerd. Kinderen vanaf 5 jaar moeten in Nederland verplicht onderwijs volgen. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen. In Drenthe veroorzaakte het weer schade, zoals wegwaaiende tenten en ondergelopen straten. Asielzoekers in Ter Apel zijn tijdelijk in een sporthal opgevangen. Elders geldt code geel. Dan lokaal nieuws. De politie heeft onlangs 3 nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar een overvalbende die in 2020 en 2021 actief was in Noord-Holland. 4 hoofdverdachten zijn momenteel in hoger beroep tegen hun celstraffen. De groep wordt gelinkt aan 7 gewelddadige overvallen in onder andere Berkhout, Noord-Scharwoude, Avenhoorn en Heer Hugo Waard. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

de beste muziek hier op RTV Dijk en Waard.

gaan aan parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte,

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 6 personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de Mevlana-moskee in Rotterdam aangevallen. Daarbij zijn een mozaïekmuur vernield, bierflesjes gegooid en tegen de gevel geurineerd. De politie kwam niet direct ter plaatse. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, maar de daders staan herkenbaar op beeld. China bouwt in de noordwestelijke regio Xinjiang aan een groot militair complex voor het kernwapenprogramma. Het complex beslaat honderden vierkante kilometers met tientallen lanceerplatforms, opslagplaatsen, bunkers en een netwerk van bases. China moderniseert hiermee zijn kernwapenarsenaal en vergroot de opslag en spreiding van kernraketten en lanceersilo's. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen. In Drenthe veroorzaakt het weer schade, zoals wegwaaiende tenten en ondergelopen straten. Asielzoekers in Ter Apel zijn tijdelijk in een sporthal opgevangen. Elders geldt code geel. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen als hun kinderen vanwege geloofs- of levensovertuiging niet naar school gaan. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat vrijstelling van de leerplicht alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Vanaf komende zomer wordt verlenging van de vrijstelling geweigerd. Kinderen vanaf 5 jaar moeten in Nederland verplicht onderwijs volgen. Dan lokaal nieuws. De politie heeft recent 3 nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar een overvalbende die actief was in Noord-Holland in 2020 en 2021. 4 hoofdverdachten zijn momenteel in hoger beroep tegen celstraffen tot bijna 30 jaar. De bende wordt in verband gebracht met 7 gewelddadige overvallen. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. Okay. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De politie heeft in het Friese Vochtelo 20 jerrycans met water aangezien voor drugsafval en meegenomen. Daardoor zaten 250 schapen tijdelijk zonder drinkwater na een tocht over de heide. Hulpdiensten dachten dat de jerrycans een onbekende stof bevatten, nadat meetapparatuur geen uitslag gaf. Het kabinet geeft mijn bedrijf Frisia toestemming om de zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden. De winning is omstreden omdat het gebied beschermd natuurgebied is en nieuwe mijnbouw daar na 2035 verboden wordt. Provincie, gemeente en natuurorganisaties probeerden de vergunning tegen te houden. De Oostenrijkse rechtbank heeft de 21-jarige Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het voorbereiden van een aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. De man werd in augustus 2024 opgepakt en bekende eerder al het aanslagplan. Volgens de rechtbank was hij geradicaliseerd en had hij banden met Islamitische Staat. De bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% gekrompen. Volgens de overheid is dat de sterkste daling sinds het begin van de volkstellingen in 1920. Japan telt nu ongeveer 123 miljoen inwoners en kampt al jaren met meer sterfgevallen dan geboortes. Dan lokaal nieuws. De politie heeft recent 3 nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar een overvalbende die actief was in Noord-Holland in 2020 en 2021. 4 hoofdverdachten zijn momenteel in hoger beroep tegen celstraffen tot bijna 30 jaar. De bende wordt in verband gebracht met 7 gewelddadige overvallen. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vanaf december start spoorvervoerder GoVolta een dagelijkse treinverbinding van Amsterdam naar Parijs via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Gent krijgt hiermee een eerste directe internationale treinverbinding met Parijs. De reis duurt ruim 7 uur. Tickets beginnen bij €19. Vanaf juli rijdt GoVolta ook 6 keer per week naar Berlijn. Het centrum van Willemstad is vanaf gisteravond blauw verlicht als start zijn voor het 3 dagen durende Blue Wave Festival. Het evenement geldt als opmaat naar het WK voetbal, waarin Curaçao op 14 juni begint tegen Duitsland. In de stad verzamelen zich supporters en zijn activiteiten, optochten en concerten gepland. Bondscoach Dick Advocaat is teruggekeerd. De abt van het Shaolin-klooster in China, Xi Yongxin, is veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het verduisteren van ongeveer €38 miljoen en omkoping. De 60-jarige Xi moet daarnaast een boete van ruim €440.000 betalen. Hij werd vorig jaar onderzocht en in juli uit zijn functie gezet. De parlementaire enquêtecommissie Corona hield haar eerste openbare verhoren over het begin van de pandemie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins werden gehoord over besluitvorming, informatievoorziening en het nemen van maatregelen. Volgende week worden onder andere Khadija Ariep, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Aalbersberg als getuigen verwacht. Dan lokaal nieuws. Op donderdag 4 juni start bij Cool Kunst en Cultuur de kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen 2026 tot 2027. Cool opent de deuren voor een seizoen vol helden, antihelden en goede boeven. Met het nieuwe seizoensthema viert Cool makers, artiesten en bezoekers die de wereld net een beetje kleurrijker maken. Want heldendom zit soms in een perfecte grap, een ontroerend verhaal of een artiest die je compleet verrast. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Vanaf december start spoorvervoerder GoVolta een dagelijkse treinverbinding van Amsterdam naar Parijs via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Gent krijgt hiermee een eerste directe internationale treinverbinding met Parijs. De reis duurt ruim 7 uur. Tickets beginnen bij €19. Vanaf juli rijdt GoVolta ook 6 keer per week naar Berlijn. Het centrum van Willemstad is vanaf gisteravond blauw verlicht als start zijn voor het 3 dagen durende Blue Wave Festival. Het evenement geldt als opmaat naar het WK voetbal, waarin Curaçao op 14 juni begint tegen Duitsland. In de stad verzamelen zich supporters en zijn activiteiten, optochten en concerten gepland. Bondscoach Dick Advocaat is teruggekeerd. De abt van het Shaolin-klooster in China, Xi Yongxin, is veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het verduisteren van ongeveer €38 miljoen en omkoping. De 60-jarige Xi moet daarnaast een boete van ruim €440.000 betalen. Hij werd vorig jaar onderzocht en in juli uit zijn functie gezet. De parlementaire enquêtecommissie Corona hield haar eerste openbare verhoren over het begin van de pandemie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins werden gehoord over besluitvorming, informatievoorziening en het nemen van maatregelen. Volgende week worden onder andere Khadija Ariep, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Albersberg als getuigen verwacht. Dan lokaal nieuws. Op donderdag 4 juni start bij Cool Kunst en Cultuur de kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen 2026 tot 2027. Cool opent de deuren voor een seizoen vol helden, antihelden en goede boeven. Met het nieuwe seizoensthema viert Cool makers, artiesten en bezoekers die de wereld net een beetje kleurrijker maken. Want heldendom zit soms in een perfecte grap, een ontroerend verhaal of een artiest die je compleet verrast. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: Only 7 seconds to get from here.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vanaf december start spoorvervoerder GoVolta een dagelijkse treinverbinding van Amsterdam naar Parijs via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Gent krijgt hiermee een eerste directe internationale treinverbinding met Parijs. De reis duurt ruim 7 uur. Tickets beginnen bij €19. Vanaf juli rijdt GoVolta ook 6 keer per week naar Berlijn. Het centrum van Willemstad is vanaf gisteravond blauw verlicht als start zijn voor het 3 dagen durende Blue Wave Festival. Het evenement geldt als opmaat naar het WK voetbal, waarin Curaçao op 14 juni begint tegen Duitsland. In de stad verzamelen zich supporters en zijn activiteiten, optochten en concerten gepland. Bondscoach Dick Advocaat is teruggekeerd. De abt van het Shaolin-klooster in China, Xi Yongxin, is veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het verduisteren van ongeveer €38 miljoen en omkoping. De 60-jarige Xi moet daarnaast een boete van ruim €440.000 betalen. Hij werd vorig jaar onderzocht en in juli uit zijn functie gezet. De parlementaire enquêtecommissie Corona hield haar eerste openbare verhoren over het begin van de pandemie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins werden gehoord over besluitvorming, informatievoorziening en het nemen van maatregelen. Volgende week worden onder andere Khadija Ariep, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Aalbersberg als getuigen verwacht. Dan lokaal nieuws. Op donderdag 4 juni start bij Cool Kunst en Cultuur de kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen 2026 tot 2027. Cool opent de deuren voor een seizoen vol helden, antihelden en goede boeven. Met het nieuwe seizoensthema viert Cool makers, artiesten en bezoekers die de wereld net een beetje kleurrijker maken. Want heldendom zit soms in een perfecte grap, een ontroerend verhaal of een artiest die je compleet verrast. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waarts tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waarts nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waart. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vanaf december start spoorvervoerder GoVolta een dagelijkse treinverbinding van Amsterdam naar Parijs via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Gent krijgt hiermee een eerste directe internationale treinverbinding met Parijs. De reis duurt ruim 7 uur. Tickets beginnen bij €19. Vanaf juli rijdt GoVolta ook 6 keer per week naar Berlijn. Het centrum van Willemstad is vanaf gisteravond blauw verlicht als start zijn voor het 3 dagen durende Blue Wave Festival. Het evenement geldt als opmaat naar het WK voetbal, waarin Curaçao op 14 juni begint tegen Duitsland. In de stad verzamelen zich supporters en zijn activiteiten, optochten en concerten gepland. Bondscoach Dick Advocaat is teruggekeerd. De abt van het Shaolin-klooster in China, Xi Yongxin, is veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het verduisteren van ongeveer €38 miljoen en omkoping. De 60-jarige Xi moet daarnaast een boete van ruim €440.000 betalen. Hij werd vorig jaar onderzocht en in juli uit zijn functie gezet. De parlementaire enquêtecommissie Corona hield haar eerste openbare verhoren over het begin van de pandemie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins werden gehoord over besluitvorming, informatievoorziening en het nemen van maatregelen. Volgende week worden onder andere Khadija Ariep, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Albersberg als getuigen verwacht. Dan lokaal nieuws. Op donderdag 4 juni start bij Cool Kunst en Cultuur de kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen 2026 tot 2027. Cool opent de deuren voor een seizoen vol helden, antihelden en goede boeven. Met het nieuwe seizoensthema viert Cool makers, artiesten en bezoekers die de wereld net een beetje kleurrijker maken. Want heldendom zit soms in een perfecte grap, een ontroerend verhaal of een artiest die je compleet verrast. Het weerbericht. Eerst regen en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Elders droog. Het koelt af naar 8 graden in het noorden tot 18 graden in het zuidoosten. Zaterdagochtend zonnige periode en droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.